Jullie kunnen niet hier in Kerkraad het publiek bedreigen. Belachelijk zeg. Zo'n vriendelijk publiek. Dan weet ik wel wat anders.